0: Als Oscar Garcia van de Wembers aan het meisje. Golf Oscar Golf Uniform November Shine Information.
1: Just one to do an approach. I'll call you back in about 5 minutes.